0: Yeah, all. This is Stan Bevan. You're listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.
1: Yow. Kalkalusum duslap. Hello, and welcome to Real Late Night here on 91.1 New Hulk Radio. We are here each and every stroke of midnight to 4 o'clock to listen to the voices of those who are now in the spirit world, for this is their time. And this is Real Late Night. On New Hulk Radio, 91.1.
2: Aye, I guess some skis on what? Some smash cows. Aye.
3: That's aye. As well as quest. Slay was as well as the son what? Swazel sack. Das wohl ist das. Putz, der Kladeis, der Putz hat das. Das ist das Zorst. Kapalz, da du kommst das. Steht das Rechempit. Da du das Zlacht, was du so schaut. Schechem pit, das doch kein Schwaut. Ayot nem Sawanachkus. Sawanachku. Zu ta otto. Otto ometaz und tuchs am ta. Und stekladeis kaputt und zeltro. Sein otto. Ich pechle naz. As I know, the people smart, I like who sells it. Slacks, could it from start, halakwa. I said, son, what's it? Ech, my colota, halakwa sells it, some that, outlooks, smile. Jamas look smack, colota, kisses, some that, a look at. I know that it's a mana. We shall not quit it. To a set. As to someone asked. One in it. Ninets. I'll not start to get shit out. This some today. No skills. I know it's a skit about skits hechem feet to sell us out to someone else. I know it's a skit about a hot nappet that smells gas, so she now it's a skit no skills. I think no takens at all. Klappt der Kladeich auch hin. Es erinnert sich, dass es nicht zu teuer durch die Nacht, als die sind gleich. Es erinnert sich, dass es nicht zu nehmen da. Es ist glücklich, wo kriegst du, als nur kriegst das, was du heute. What I'm start, and I'm going to make a cutter. As I could ask, the knocks mechs. As I took, as Krasna, Pakona domits each dash, the same dash as Krasna, it'll crash the Scots dust. Pakona, as I could ask, as Susasi asked, I thought cooks took him set, as I thought as a stallion. It's ach. That's a nice stunk. That's a nice stunk. This is dust. That's not as I outside cook it to the coast of the water, let some smell say it's empty. As to propose it, that we could get well, I tell shells. What a suck was some skit. Tell shells, look what that. I know that it's cool, I shall. What some skits at least like? What some skits at the only quarter? What kids at? What called it? We should let the stickers put the demo down to the hook them stutter. I say now, what car shall I put on the stutter? Slaughter, question. Kuni, pui. I said, I could like some telekudos. I said, let's have fun. We could get stuck let. If I got it to come stuck, get cut out. Cut out, cut out. I had much, much.
4: Here he goes again. They're lifting him up, get him a little bit closer to the basket.
5: I want
4: now
5: to get him another basket.
4: He wants
5: here
4: to do it on his own.
5: And I give him one more chance.
6: 91.1 FM New Hulk Radio.
2: Hi, so much money. New chocolate, I go. Swam Kish in the Hulk. Hi, Skit Scott's name. Hi.
3: Hi. Ach, die Käse lebt sich zum Smell, steht das. Das Eilzeit ist die größte Sichtachusend. Das heißt, die Eilkost, die Maskost nehmen. Schlut, Kauchwurst. Die Maschnechle, was ist so ein Kotz. Ach, gut, ich. Illusion. What's your plan for the life? The last to get a suit. I was concerned. The court. I shall come first. A Janis is the last. The sky is sparkled as I want a suit. I was concerned. Can you help a choice? Ahua. And a human boost in Ahua. With the only cutter, kiss illusaista. With Kulahua, kiss illusaista. With quitting it. What this makes, says to me. Well, I. What makes it? As to we, I ultimate the nuts, smash the nuts, smash the nuts. I just couldn't decocked, I was getting a homes. And a human induced. We could take it. Nicely was I could get in a home set. And I stood. Skin no alum to miss. Ahua. We could get in a motel to some stunner of salt. See, I do salt. No schemists, no help. No schemists, no help. Zachke alle Zichwakis im Stanalus, alle noch umzunat. Wo kommt sie getrost? Ja, nien, gleich im Schutzdach. Там шелести мутсте шелест. Тарцкеянен клайшимс. Скено алмчин мис ахуа. Уйс кутахте ке вилшау ке тлмста. Ке тлмста на луцалту. Се айтусхту. Янен клайшимс. Алмч салат олх тлату. Нашлевас у нас их захват. А сайстут, что садится нас их захват. И шелком стут, а лакет, что тот. Путь стут, скелеп цут. А слишман, члаш ты мутку, цик, тахалану хомат спутст. Ашлишман шлаш ты муткут. Нух пахам не шиса, вану хомат. Апшкут стахска и кухам шис. Паскулукт стах. Ош ты сымт. Ты как кусташ. Уматултыс таскулукт стах. И кухам шис. Шкулукт амат. Ja, hallo, das ist das. So, kurz, ich dachte, ich kam, die Sorte. Als er jetzt sagt, ich jetzt, ich konnte zu sein, zum Smajos, Amis. Ja, keine Masse, ja, nur so, mit Kolostik, das ist okay, nur zu dem Zitko, ich weiß, was. Weil alles sehr leid, sonst das noch. Ашлипит астисанцт. Ушилам цикатсас коц тнанам цинастаху. Дихи циктам настах диян килайхтам. Каха кусила. Каха кусила стайхалат. Дикох тайхалту. Нашливанихи сахвату. As I am talk with his return to the store.
7: And did you sign up at the New Hulk Radio?
8: I'm 91.1 FM.
9: Why?
10: Test the one to three. We're going to give a test on the story of Albert Sawalis from way back about the Cry Rock.
11: And then this news with the last. I know, it's handy and sich nest. Ich bin mal echt schmerzig. Ich check wieder gedein ab. Es kann sich nicht.
6: 91.1 FM, New Hulk Radio.
11: Also dann kriege ich die Milch, zu der Milch. Ach, zu der Milch, sich nicht. Ich bin schon hier, also das Stück stand mir halt in die Kunst. Maar ik heb gisteren gedaan, ik is het gestand om hartstikke. Daar heb ik gelukkig al gezegd, ik is hier. Die hier aan de collectie van de Sulaans. Ik zit ook al uit hier, maar hij houdt het ook al. Ik zit hier die. Да, я снабишка, да, и снабик. Да, я снабишка. Да, я снабишка. Да, я снабишка. Да, я снабишка. Да, я снабишка. Да, я снабишка. Ах, слушай, ах, skrytem se konec najhojcí se snědět. A když aj kýstáš konec, spakujem skryt se snědět. Myslel, a když jsem skryt, a ty se vlastně kýstí, jsem skryt. Na příčinu dál, když jsem vtát se zkvědík, se snědkýl. Konečíš, se snědkýl, teda. Se snědkýl, ale vlajkýl. A má to se vtát. Konečíš, kýš kvělík, se snědkýl. Se snědkýl, se snědkýl. Sláhky se snědkýl, se zkvědík. Хамлас хэрэгэ, удалонгэв шэгэ, кипэнгэв шэг, хүнэг. Гэлламна, үхнамна үлс үлхэдэг. Хэнэ бид мүлчэ, уаслам ас, аэс кохтэс ца аэс, үлтэс, алгэштэдэ шэг, аэгэштэ үлс хэгэс, кэл. Хэгэхэцэс, хэсэ, сэсэнэнэ кэл, мэх айдэс за сэр, I see. Přesným to. Chodu mít smáčkám, ajsk. Slamc. Ajsk, cífám. Potom se. Chodu nát, cíf. Ale vávc. На лайте лети кита, само от слезата по вас напитал. А если кухня кишу, вас снехи, слам снабалим с китарой. Хвана, с цифам слава.
8: Улай ми кихта ахл. А ец, яке валис.
11: О, я. А ец, Кайц, то сосинекешки валийцы, алко.
8: Капшула навшу.
11: Айч манац, айч, ванавстамц, кцветкц налк. Сихликтамц, айч, ладамналц, килхумац, кцветкц налк. Тихта, тихтин, ихтайвич мишо. Мооц малэц тахсу.
8: Нас уладин хэхтас ахкута чхэстан мауст. Вашул
11: сэнэ хэк. Тихэс тихэ дэхэн маусын заастын. Тэр байхуч лэхт. Ахта чхэстан. Вашул сэнэ хэк. Нас нюсиэн кукстан. Тэр найхуч лэхт.
8: I was a kid.
11: I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was a kid. I was the conqueror, to capture the Zimnadimus. I'm in the commissary there, Lancaster. Clips all the centurions, the Kiltsalaris. I had my tongue to pass out to Skelta. He got to the car, Kiltsalaris, but yes, the snake went to the creek. What's it called?
9: Sex that's the cut.
11: skin of the cock. Smart knees to the slice the cut, who we lose the cut. I've kissed the cut and I like a mock with a crimson to the gentleman. And you got a shape one is the cut in this cut to the couldn't create one of the gentleman. It's quite deep in this left. Quite a big shout out. Oh, Dimson's. I have no beat. What's this? What's it now? All of them. Come on, make them up. I'm just going to get them. But it's going to be last because I'm going Kawan ik die maas. Nik steeds een goed in aans. Half dim. Hij kunt het hier ook. Ik moest dit in Maridas hier. Wat is dat ik?
6: 91.1 FM, New Hulk Radio.
11: Dit is een risky. Ja, de Walikski. Ik heb wat zin. Maar ik zit koud op. Zit ik het wel. Het match. Ik ga het er wel. Hij zei de man tussen de huis uit de match. Zit ik het. Waar weet ik het dan al. Waar ik is het dicht. Wat is het dus in. Ik ga wel iets. Mae'n gwneud â'i lad. A chael gwneud gwneud i ddysg. Mae'n ei gyn to. Rai gwneud i'r cyllod o'n sy'n cael ei mal. Rai gwneud i'r gwneud o'n sy'n cael ei mal. Mae'n ymwneud â sy'n ddim gwych gan y fel. I bwysio'r cyllod o'n ymwneud â'r cyllod o'n Dus dat is het. Wat is waar ik heb. Zo is het laatst. Kwaai is dat. Ik denk hem zelf zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo Mae'n babtig. Mae'n babtig o siol yma. Mae'n di allu... Allu na bwysig nech cywa. Mae'n gallu dis... Dis... Stael am cyd...
9: Slat.
11: Mae'n slat. Ach, da oes yw maich ni mwyn sel. A gwedi cyd... Da tych... Ach, yn ex yn ex yn ymwys o. Ysgach ar dan byd twyd yn ymwys o. I bwys yn sgwyd yn ymwys o. Yn ymwys o ffordd o brand at. Ach, yn cael chi'n ffyrch yn ymwys o. Yn smart, yn go ahead. Yn ymwys o go ahead. A, yn ymwys o ddigwys yn ymwys o. Pak hem zich gehad. Ik heb zich gehad, dus niet. Je komt een wijze. Ik heb daar wijze gehad. Ik wil het. Ik lees het. This is a sikachat the old sheep are less in the brands. I did the sheep each this hour. To our exit of the life. We hope it sits. Fucking shy. And then it's couple of ice to the nick. I didn't be hit the life. So. Ik zat naar Pisa Mantas, daar waar ik vandaan. En dan kwam maar het agent in Sikra, een laagstaat. Ik pak een muziek, ik pak een muziek tegen de Vlaamse taal naar Sudaat. Goed lekker te doen, man, het is schaal, ja. Ah, het is nog. Mocht er een kan dan zo goed, maar dan maak je het dan op de vader. Licht is dus niet gekregen. Als ik mij die zo goed lijkt, gelucht is het gekregen. Dan zit ik dus niet gekregen. Het is geen gekregen. Dus ik hoorde ook eens een goed uitgekregen omzet. Maar we zelfs zo goed kies. Then the tumult storm, the dahi tuk-tuk, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. I see the guy, and the tumult. Khala, tala dahi tuk-tuk-tuk-tuk. Ah, zelfs de zul, maar moment dat dat was dat. Je was, ik heb dat met mijn vies te geven. Op schoppen is het de sneeuw gelaat. Zit ik kwaad ga. Taat, kut het gezet ga. Dat is een kut. Ah, dat is wat je meent, je is te geen. Niks, ik heb soms dat je het alles geoetst, dat ik dat kan. Maar als je het kan dus kunnen geven, weet ik dat wat je meent, geen te luisteren. Maar als ik niet iemand. Zijn schaam schat. Maar ik schat daar. Want ik mag haar dan eens. Vinden dat. Maar ik weet zijn schat. Dat ze ons aan het tumult. Dat ik het klat. Maar zijn schat. Ik weet dat ik hem zo schat. Ja, ik weet het. Als een bisje mantas kmaat. Niet gaat heen, heem. Al heem, dus niet. Niet gaat heen, heem. Ik zal wel in de hand. Maar ik wil ook zijn monoms gekomen in de hand. Dus monoms zeer hand dat sperren zijn. Ik ga haar glas. Hij is niet moed. Ik zou ze niet, maar ze is geen afgelopen. Maar het is mijn loopst. Het is mijn geluid. Ik ken dat zich toch. Ze waren dat ze elkaar aan maken. Houd in dat ze. Komt ze maar schaamst geluid. En het is haar klapste huis. Jede Kreuz ich sehe, der Verband geht, sagt er, oh, die Wille zahlt. Mann, Kreuz ich sehe, ach, ich sehe nach. Oh, Mann, dann zum Stress geht. Nächste, die Gehaupt. Schlappert, Ik ga niet dat alle matjes niet.
9: Ich bin zu dem Mensch, aber er hat auch nicht so, wie er meint.

0: Ovaj, snijemca kak se zike. Domaća se zvijeza. I hilaha i kvita kohtha ova snijemca kak se. Nakar kohim kući gemc. Lopska se snijemca kak se. Kaunšte, a sam stu šustra. Ets is. Mutalaisk. Tip ujel. Энэцгэ бүхнийс. Концина халтоомста маан намагүүд ах. Эсгэ концина. Эснэг хэгэмцтэйд. Ахтэг гэмантсэс эдэгэд анзэгшнэй анзэгэл. Алта айчлэд ахс. Хэлмэс хэнэ халтоомсэзэгшэг концина. Эсгэ мэнлэлэгшэнцтэй. Echte gemeente, die is gelukt. Niet zo kost. Ik hoop me echt te zeggen, dat het toch niet echt is. De man nu maar goed is. Zit goed, goed, goed. Waarschijnlijk is er geen niks goed. Niet zo kost. Is het op. Alle wat ik was. Ik ga niet moed. Ik ga ijs. Ik ga op zes. Хабатын хүзэнд та кохт. Сүгтөнд байхан. Пляск тас кехэр хэлэгцэд. Ээ яхт гэсэн шигэл айна. Тэд гэдэлэг сниэн цогт. Нийлгэ хийлэн модас. Илгэ хийлэн төсч гүнөөш. Хэм хэлэгм сэт гэдэг та кохт. Викликэм мэг гэдэг та. Kniestes nu in zijn kost. Ik eerst is het ook zo. Het zit ik te denken, alles is nu in zijn kost. Ik moet dus het skeet zien. Oh, echt. Dus het is dus de nu in zijn kost. Klaar, ik heb het nu. Die goed is ik nu in zijn kost. Moet eindig is het.
1: This is Gary Farmer. You're listening to New Hope Radio, broadcasting from the sovereign New Hope Territory.
2: Mutlidus Dags och salgs. Till att sig kommat. Och stöt mot lidus dags och salgs. Till att sig kommat.
0: Oj.
3: And did it sign up at the New Hulk Radio?
0: I'm not snuffle smile.
4: 91.1 FM.
0: Why?

Jaus met hem Hughes in Slasbuchta, en us zijn hem nap oor Newhawk Radio 91.1 FM, broadcasting the laws of the lands and waters. White.